Na rit skije muj, osu cpiq, nigde tali, ne mam skriq, nigde jist, me ne daji, tak si shqeptam, po ta i